geen speech, bitch. Ik hoef geen bloemen, Gooi drank en drugs over mijn kist, Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it.